0: zijn Rizalf en je luistert naar Progcore Radio, de enige echte progrock en indie.
1: Progcore Radio, the only station in Montreal dedicated to the playing of prog, rock and indie music.

Goeie dag, vrienden, streekgenoten, andersdenkenden en de teugenliggers natuurlijk. Iedereen is welkom bij Ref Velvet. Kom bij de huiskamer, kom lekker op de bank zitten en zo. En we draaien wat nieuwe muziek, we draaien wat oude muziek, we draaien blues, we draaien Varia. Jawel, we zijn begonnen met Varia, de herleving van de Duitse rock van Earl Dean Johnson. Tut mir leid, het spijt me wel. Dat was de beginmelodie, de opening van ons programma. Maar we gaan natuurlijk door met steengoeie muziek. Ik heb de nieuwe van Molly Frost. The sky is still blue. Kijk, dit is mooi. Die moet je even achteroverleunen.

0: mooi hè. Drie nieuwe platen in het begin en dan straks smachten naar de zwijmelaars. Ja, die komen ook nog, hè, de zwijmel drie. Ik heb nu Setanta's Little Helpers. En dat is The Lake Isle of Innisfree.
1: I will arise and go now. Go to Innisfree. A small cabin built there. Of clay and wattles made. 9 bean rows will I have there. A hive for the honeybee.

wij waren het erover eens, Dijk en ik. Dijk is de producer van dit programma, Dijk Lonstra. Dat is een grote vent, 1,83 meter en zo. En hij staat voorovergebogen, dreigend met een wijsvinger te zwaaien. Want hij wil zelf niet in beeld komen. Maar wij zitten dan, zitten we te luisteren naar deze liedjes. En dan direct al bij het eerste zeiden we, oh ja, dat is leuk. Laten we even afluisteren. En daar gaat een hoop tijd mee verloren, hoor. En maar dat doen we voor jullie natuurlijk. Goed, The Salty Dogs, featuring Rose Maddox en The Homeland Walls. Dat is dan de volgende die je krijgt. Uitgezocht door Dijk persoonlijk. 1,3 meter.

Kijk, we hebben natuurlijk ook nieuwe albums binnengekregen. Een van die albums is van Dimitri K. Die noemt zich Dimitri K. En eigenlijk is zijn real name Demis Dimitri Kanakis. En hij komt uit Utrecht. Hij heeft een plaat gemaakt en die heet She Walks in Beauty. En nou moet je toch eens luisteren.

Dimitri Kanakis, en hij walks in beauty. He walks in beauty. She ook, maar dat is een andere zaak. Nou, we draaien natuurlijk ouder gewoonte nog een track van dit album. En dat is van, het album heet She Walks in Beauty. En dit is Unassuming. Dat is ook weer zo'n track waarbij je even dit is toch zo mooi, hè? Dit is toch zo prachtig. Hij heeft zo goed zijn best gedaan hierop, hè?

We hebben wel wat gemeen, Waylon Walker en ik. We hebben Too Many Bills. Dat komt dan zo goed uit natuurlijk. Want dan kun je erover zingen in de blues. Een nieuw plaat van Waylon Walker, Bluesman. Het is van 2026. We hebben hem al een poosje binnen, maar we zijn er niet aan toegekomen. Het is even dat we even een goede setting moeten hebben. Nou, de volgende die we voor je draaien is de Blues Companion.

0: weet natuurlijk wat je zo rond het half uur in dit programma mag verwachten. Mijn mooiste stem. En dan is het nu weer tijd voor...
1: Muziek. Uit de vorige eeuw. Dit is de Zwijmel 3.

Prachtig is het toch, hè? Dit waren de Zwijmelaars van heden. De Strawberry Alarm Clock met Incense en Peppermints. Dat is mooi, dat was de laatste wat je hoorde. En daar natuurlijk de Bachelors met My Diane. Mooi is dat. Oh, wat is het toch? En de American Breed, daar zijn we mee geopend met Bend Me in Shape Me. 1969, schat ik zo. En dat completeerde dan onze Zwijmelaars. Ja, en dan komen we bij hernieuwde aandacht voor Amanda Fish. Dat is dan, Amanda Fish is de zuster van Samantha Fish. En zij zit ook in de blues. En dat doet ze fantastisch goed. Je luistert nu naar Prisoner of Your Touch.

Dit is zo mooi, hè? Ik zit te genieten met die koptelefoon op, want het heeft een mooie stem en ze draagt het ook goed voor. Het is ook een volle aandacht voor de muziek. Dit is de Ballad of the Lonesome Cowboy Bill.

A man of fish. Een geluid en de omvang van een kerkorgel. Ik vind het prachtig. Dan hebben we nou iets bijzonders. Nou, want ik wil je uitnodigen om een glas te pakken. Deze even een bodempje in te schenken van een bekende bruine vloeistof. En dan twee ijsklontjes erin. En dan even walsen met dat glas. Zodat die ijsklontjes tinkelen. En het vocht tegen de wanden van het glas komt. En naar beneden gaat in tranen. Dat is mooi, hè? Dat is mooi, hè? Nou, we gaan luisteren naar Living Worthwhile. En dat komt van Jeffrey Halford en The Healers. De cd die heet Used Parts. En het is een echte cd, weet je wel. Eentje die dek nog in de gleuf moet doen. En dan starten en dan muziek uitzoeken. Nou, Living Worthwhile is dat dus wat hij uitgezocht heeft. Dit is zo mooi, zo mooi.

Ja, ja. Jeff Helfert en de Healers, komt hij? Dat was hem. Daar wacht ik altijd op. Ik kan dat zien op het scherm wanneer dat komt. Dat is grappig. Vrienden, Guy Verlinde uit België, die heeft even gevraagd of wij een plaatje van zijn nieuwste cd willen draaien. The Best of Blues. En dat willen we zeker doen voor hem. Guy Verlinde, 50 jaar, hè? 50 jaar muziek en zo, dat soort dingen. En Heaven Inside My Head lijkt mij een uitstekende als laatste nummer van dit uur. En ik zie je straks natuurlijk weer terug naar de station call, hè?

0: perfect example van Dutch music, party music. Vrienden, we hebben natuurlijk nog veel meer, want ik heb Jason Ritchie en The Bad Kind heb ik voor je. En dat is toch weer zoiets bijzonders. Sick of This Shit gaan we draaien voor je. En dat is toch wel, moet je even weer rustig gaan zitten, koptelefoon, oortjes in. Dit is zo mooi. Het is even een zit, maar het is zo prachtig.
1: Woke up this morning, trying to change my perspective, praying and meditating.

Toch fantastische muziek is dit, hè? En ik moet het toch nog even een keer zeggen. De plaat even zo'n aankondiging. Ik kondig hem ook even af dan nu. Dit was Jason Ritchie and the Bad Kind. Sick of this shit. 13 Hours heet dit album. En we draaiden dit ene nummer even om je een indruk te geven van wat voor goeds of je allemaal staat te wachten. We gaan ook over, vrienden, nu naar Sherry Harding. Dat is zo leuk. Je kunt zo allerlei leuk. Dit is echt een voorrecht in dit programma. Dat je de mooiste muziek kunt kiezen. Dat er niemand op je vingers zit te kijken bij wat je allemaal wil laten horen. En het is allemaal zo mooi. We krijgen het allemaal binnen. En we willen alles wel graag. Als het kon, dan zouden we de hele dag muziek maken. Maar goed. Sherry Harding en Down in the Shoals. Dit is Storyland, zo heet de CD.

Wat een schwung, hè, heeft die dame. Dat is, ik vind het prachtig. Het swingt, die stem alleen al, dat swingt en dan de muziek ook nog. Ja goed, nog een keer zeggen dan. Sherry Harding, Storyland. En dit is de titelsong van Storyland.

0: Jawel, we zijn nog niet eens een half uur onderweg. En dan is het al tijd voor mooiste stem, weet je wel. Dan is het nu weer tijd voor...
1: Muziek uit de vorige eeuw. Dit is de Zwijnbal 3.

Ja, de Pied Piper van Crispian St. Peter's, One Hit Wonder, 1966. En daarvoor hoorde je, dat was Rod Stewart natuurlijk, Do You Think I'm Sexy? En daarvoor Sugarloaf met Don't Call Us, We Call You. Dat was van 1976, dacht ik. Uit mijn hoofd, ja. We gaan over naar de nieuwste van Albert Castilla, vrienden. En dat is een song, Grits and Glory. Dat wil zeggen dat de CD die heet Grits and Glory. Hij is te downloaden en het is schitterend.

Grits and Glory in hij is te downloaden natuurlijk en ook te streamen uiteraard op de bekende platforms. En hier hoor je hem voor het eerst. Albert Castillion, Grits and Glory en daar gaan we nog eentje van draaien en dat is de Michigan Avenue. Die moet je beslist gehoord hebben. Dat is...

0: Wat ik van Albert Castilli altijd zo leuk vind, is dat de donkere, hè? Die donkere muziek. Het is geen zwarte muziek, nee, het is een beetje obscuur. En dat vind ik altijd wel iets hebben. En dan krijgt dat mijn aandacht. Ja. Goed, we hebben natuurlijk nog veel meer.
1: Een rustpuntje in dit programma.
2: Rustpuntje? Wat rustpuntje?

Is dit niet prachtig? Dit is Bridget Purdy. Ja, ze heeft een LP en dat is The Mother of the Crossroads. Ja, The Mother of the Crossroads. Nou, de crossroads komen natuurlijk altijd voor in de bluesmuziek. Maar Bridget Purdy, die heeft toch... Brigitte moet je eigenlijk zeggen. Maar ze heeft toch een stem en een beweging. Er bestaan clips en van Bridget Purdy. En dit moet je doen. Dit is Losing Time for Love. Dat is dan de tweede wat we even voor je draaien. Daarna hebben we nog eentje van de headphone.

We hadden het je beloofd, de headphone jacks. Dat is de muziek die nou ten einde van dit programma klinkt, headphone jacks. Dat is een groepje mensen die houdt zich bezig met het oprichten van muren van geluid. En nou ken ik een oud collega, dat is Emperor Roscoe. Die was aan boord van de Miamico, dacht ik. En dat was een prachtige figuur, die had ook een show. Wat ook een muur van geluid was steeds. Dat was één. Het was prachtig om naar te luisteren. Het was middengolf en het ging hartstikke goed. Maar de headphone jacks, die hebben een nummer gemaakt en dat heet The Emperor. En ik kan dat zien op het scherm. Er is ook een muur van geluid, The Emperor. Ik neem afscheid vast. We draaiden radio edit. Dus dat is 4 minuten en 59 seconden. En ik neem vast afscheid van je namens Dirk Lonstra. Die zit te zwijgen. Het ziet er dus een radio. Yo man, dit ziet helemaal niemand. Staat te zwaaien naar je. Goed, wat Rough Velvet. Volgende week zijn we er natuurlijk weer. Zelfde tijd, zelfde radiostation en zo. Zelfde steengoede muziek. Wederom welkom in de huiskamer van Dirk en van mij om te luisteren naar de steengoede muziek. En ik zeg, mooi, op zien gerunnings.